0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook 4 gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er 2 nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
4: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook 4 gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook 4 gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen aan een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van twee daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. De artsen willen de zogenaamde kaderwet aanvechten voor de rechtbank. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In die wet staat onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de afspraken met de overheid over de tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongeren arts zullen willen worden. Vorige zomer staakten de artsen al tegen die wet. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record op de 10 kilometer verbeterd. Ze deed dat op het BK in Louvain-la-Neuve gisteren. Ze liep over de streep na 30 minuten, 50 seconden en 18 honderdste. En dat is dik 10 seconden sneller dan het vorige record, dat al 26 jaar op naam van Marleen Renders stond. In augustus loopt van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK atletiek in Birmingham in Engeland. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: Hele goedemorgen, beste vrienden. De Les Humphries Singers die namen ons mee naar Mexico. Zou het daar beter zijn dan hier? Ik denk het wel. Of een hele fijne zondag allemaal.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Chris van Opstal.
0: Hier is Connie Frubbes.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De Jacksons waren dat en Walk Right Now. Mag ik met u even vooruit blikken naar donderdag 18 juni? Want die donderdag 18 juni van 18 tot 21 uur 30 ben je welkom op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. Voor meer info kan je ook eens gaan kijken op Facebook. En daar is Oldtime Meeting Citadel intikken. Daar vind je dan heel wat info terug.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

De Pretenders werden dat met de mooie, toen nog jonge Chrissy Hynde en Brass in Pocket. Rommelmarkt, die zijn er ook weer zaterdag 13 juni. Volgende week zaterdag om 8 uur 's morgens begint er al eentje aan de Visvijver van Kasteel Ter Biest in Sint-Truiden. Een rommelmarkt en die duurt tot 15 uur. Dus afspraak die zaterdag 13 juni.

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: 20 jaar, Zelem, zomer.
7: Wow.
6: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
8: Waar is mijn vleeskroket?
6: Bart Kael.
8: Samen in de zon.
6: Willy Sommers.
8: Oh, laat de zon in je huid.
6: De Romeo's.
8: Viva de Romeo.
6: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

plaatst ontwikkeling nummer 1 in 1982. The Boys Town Gang en I Can't Take My Eyes Off Of You. Een leuke disco-classic. Lindsay de Pol was er ook bij met Sugar Me. Ja, maar ik moet wat minder suiker gebruiken van de dokter. Dus helaas, Lindsay, ik moet dat aanbod afslaan. Hier is Tim Finn en We Make It Through The Years.

Allee, steek nog even een wietsigaret in uw mond en dan komt dat allemaal goed. He, dat, ja, dat hoort toch een beetje bij reggae zeker, hè? Of ben ik nu vooringenomen? Bob Marley and the Wailers, you got to stir it up. Daarvoor ook nog Elvis Presley en No More La Paloma. Zo heette dat, 1961. Zo, bijna 8 uur, het nieuws van 8 komt eraan. Wij gaan naar 8 met Flash in the Pan en Waiting for a Train. Het is te hopen dat ze niet staken of we gaan er nog lang staan, hè?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
4: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
3: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Als ik het mij nog goed weet herinneren, was dit de laatste hitsingle voor de Commodores met Lionel Richie er toen nog bij in de contraille bij de Commodores. Lady, you bring me up when I am down. 1981 was het. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie erbij zijn.
1: Chris van Opstaal.
0: Uit de film Manneken Pis. Noordkaap met Stijn Meuris. 1995. Ik hou van u. Hoepapa, hoepa, schoolwalskin, hè?

0: moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

I'm very, very white and you see the trouble with me. Voor de mensen die echt hier de regio eens willen verkennen. De regio van de Witte van Zichem. Wel, zondag 5 juli, dus volgende maand zondag 5 juli. Tussen 8 en 15 uur kan je vanuit zaal Munten. Dat is de zaal van Pastoor Munten. Hè. Je kan je wandelen in het land van de Witte en ook een Hagelandtocht fietsen. Is de moeite waard.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste

Cliff Richard over een levend poppetje. It is the Living Doll, beste vrienden. 1959, hele tijd geleden. Daarvoor een hele bekende radiotune. Vooral veel gebruikt door Radio Veronica, hè, toen ze nog op het schip zaten. The Crunchy Granola Suite van Percy Fate was dat. En hier zijn de mannen van Level 42.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

Zo worden de platen niet meer gemaakt. Er is ook een versie van Exile van dit nummer, Heart and Soul. Maar dit was de versie van Huey Lewis and the News in 1984. Give a little bit of your heart and soul. En daarvoor zat Rachel Sweet met A Baby. Radio Demerstad, een hele goede morgen. Mag ik u mee terugnemen naar de 90s met Chesney Hawkes and the One and Only. Maar hij meende het, hè? Je was de enige.

Speciaal stemgeluid, die Helen Shapiro. Ik vond op sommige momenten dat ze bijna klonk als een man. Echt waar. Walking Back to Happiness was dat, Helen Shapiro. Hey, we gaan naar 9 uur toe. Dat doen we met de Nick

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
4: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
3: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
5: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
3: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust, rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.

0: Travel and Wilburys werden dat handle with care, beste vrienden, 1988. Goedemorgen allemaal, welkom, deel 3 van de ochtend. Wij zijn er weer klaar voor, tot een uur of 10 nog.
1: Chris van Opstal.
0: Ja, we hebben heel veel fun. Met onder meer de Beach Boys uit de 60s. Ja, maar laat het maar komen, hè, de fun.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Don, tie a yellow ribbon round the old oak tree. En gelukkig hingen daar genoeg lintjes, zodat hij wist dat hij nog binnen mocht. Hè? Want het verhaal gaat op deze plaat dat hij uit de gevangenis kwam. En hij had gevraagd aan zijn lief, van als ik nog binnen mag, hang dan maar wat lintjes aan de boom. Dan zie ik dat meteen op de bus. Wel, er waren veel lintjes.

Ja, de George Baker Selection. Heel veel hits gemaakt in de jaren 70. Maar ook de 80s, dat ging ook nog redelijk voor George Baker. Het was zo'n beetje een randgeval, hè? 1979, 1980 voor Oh My Love. Ik zie dat meneer De Juge ook al wakker is. Ja, dan zullen we daar ook maar goedemorgen tegen zeggen. Zeker good morning, Judge. Hier is Stancy

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Ja, het eerste hitje voor het opgerichte groepje Steps in 1998, 5678. Ja, toch wel wat hitjes gescoord, maar ja, zoals alle groepjes sterft dat dan toch een iets te vroege dood. We hadden ook In Excess met By My Side en dit zijn de jongens van Doe

0: Haarlem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling.

0: die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in

vroeger bij Yazoo natuurlijk met Vince Clark. En later heeft Alison Moyet een hele mooie solo-carrière uitgebouwd. Dat deed ze onder meer met deze hit in 84, All Cried Out. Zometeen wordt het 10 uur, het nieuws komt eraan. En daarna is er Jan de Groot met de nieuwe graffiti. Ik heb hier nog de mannen van Status Quo.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
4: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
3: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af. Maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik hou haar niet tegen. Dance Little Sister. Dat was Terence Trent D'Arby met een van zijn hits uit de tweede helft van de jaren 80. En zo begonnen we op deze zondag voormiddag 10 uur geweest, 7 juni 2026. Dank je, Chris, voor de voorbije ochtendelijke uren. En wij zijn weer klaar voor 2 uur graffiti. De activiteiten voor vandaag op een rijtje gezet in een samenstelling en de redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demenstad.
0: En nu eentje van eigen bodem, Stan van Samang. Een nummer origineel uit het Duitse. Ook Christophe heeft een versie opgenomen. Maar wij kiezen dus voor Stan van Samang met een ster.
3: Ja.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrokken.

Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

mag er een beetje liefde schijnen. Shine a Little Love, dat was die Electric Light Orchestra. En daarvoor singer-songwriter Randy Newman met de Rider in the Rain. Nog tot 5 uur vindt in Den Amer in Diest een beurs plaats van Retro Heaven Vintage Toys en Pokémon. Inkom die kost aan de kassa €10. Tot 5 uur organiseert Veld ook open tuindagen aan het Zwaluweveld in Zichem. En tot 6 uur realiseren leerlingen tussen 6 en 11 jaar van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst in het Gasthuis in Aarschot de tentoonstelling Het Land aan de Overkant. De toegang is gratis. En ga deze leerlingen maar eens een hart onder de riem steken. En nu zorgen we voor wat de zon in je radio met Paco en Amor de Mis Amores. Ja.

0: En zo mochten we nog eens twisten. Een nummer uit 1962 van de koning van de twist, Chubby Checker. En Where is the Love? Dat vroegen die van Delegation zich af. Tot 4 uur organiseert Ferm een garageverkoop in het dorp aan de Hasseltse baan in Deurne bij Diest. En tot 4 uur is ook de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten geopend op het Begijnhof van Diest. Daar kan je ook altijd wel wat op de kop tikken. En nu naar Mr. Eurovision. Hij won het festival voor de tweede keer in 1987. Johnny Logan en Hold Me Now.
1: Don't

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: als irgendwann.
1: Das Deutsch-Österreichische Feingefühl, ja, dat is waar Duff voor staat. Of ze werden ook wel eens Tauchen und Prokopets genoemd. Dat was Kodo. En de rock'n'roll star, dat kwam van het Hollandse kwartet Champagne. Nog tot 17:30 ben je in de stadsfeestzaal van Aarschot. Welkom op de spirituele beurs Bloom Fair. De dag vol magie wordt gekruid met de workshops en lezingen. En de eerste 200 bezoekers die ontvangen een goodie bag. Inkom €14. Voor kinderen onder de 13 jaar is die inkom gratis. En tussen 11:00 en 18:00 ben je op het Albertusplein en Isabellaplein in Scherpenheuvel. Welkom voor de Fairtrade streekproducten en ambachtenmarkt. De toegang hier is gratis. En dit is een nummer 1 uit eind jaren 90. Desiree met Life.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

nummer dat in de 70s nog een hit werd voor Gloria Gaynor. Maar dit was de originele Reach Out and I'll Be There van de Four Tops. En daarvoor een van mijn favoriete psychedelische nummertjes, Because I Love van de Majority One. Om 1:30 vanmiddag vertrekt aan de kruising van de Wipstraat en de Vorstenzang in Aarschot de orchideeënwandeling in het natuurgebied Vorstonkbos-Turfputten. De deelname is gratis voor leden van Natuurpunt en voor kinderen onder de 12 jaar. Niet-leden betalen €3. En nu gaan we richting het nieuws van 11 met onder andere Rolls Royce en deze Best Love.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude. Op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroek smikt op een goed klassement.
5: We willen er hier ook geen echt resultaat op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
3: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust rond 21 graden.

0: Alles wat ze aanraakte in de jaren 80 veranderde in goud. Het Spandau Ballet met Gold en de stem van Tony Hadley. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti op deze 7e juni. We hebben tot 12 uur nog wat activiteiten in petto. En dat in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot.
0: En voor degenen die nog niet echt goed wakker zijn, wat gitaarwerk. Dit zijn de Kings. En

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

De Française Catherine Ferry werd de tweede op het Songfestival een halve eeuw geleden, net na de Britse winnaars van de Brotherhood of Man. Dat was 1, 2, 3 en zo leerden we tot 3 tellen in het Frans. Daarvoor ook nog Odyssey met Going Back to My Roots. Vanmiddag om 14:00 stappen de Sint-Joris-vrienden door de Kaaskorf en de Tienbunder van aan de Solleweg in Houwaard voor een bezoek aan de mini-Efteling. Voorts gaat de aandacht naar merkwaardige natuurgebieden en naar de Hagelandse wijncultuur. En nu tijd voor de mannen van Air Supply. Een liedje dat in de versie van Demis Roussos bij ons ook een hit werd. Maar dit is de originele uitvoering.

Fleetwood Mac zo familiemensen waren. In ieder geval de Family Man kwam uit hun album Tango in the Night. En daarvoor leerden we jodelen met Del Shannon in de Swiss Made. Van 2 tot 10 opent Kluisberg in Rijnrode Assend haar wijnterras. En op het programma staan een bezoek aan de wijnmakerij, een rondrit met de huifkar en om 5 uur opent de barbecue. Daarvoor moest je wel inschrijven via info@kluisberg.be. Je kan altijd eens informeren of je er nog bij kan. En voor degenen die nog in dromenland zitten, heb ik voor jullie Blondie in petto. Dit is Dreamin'.

Er loopt een interessante documentaire op Netflix, als ik mij niet vergis, van deze Australische schone Kylie Minogue met The Better the Devil You Know. En L'Importance et la Rose kwam van Gilbert Bécaud, Monsieur Samuel Vult. Vandaag vindt de tweede dag van de jaarlijkse Open Kerkendagen plaats. En ook in onze regio zijn er een aantal kerken te bezoeken. Onder andere de Abdijkerk van Averbode, de Sint-Sulpiciuskerk en de Allerheilige Kapel in Diest en de Sint-Jan-Baptistkerk in Binkom. Ongetwijfeld zijn er nog een aantal andere gebouwen. Meer info vind je ongetwijfeld op de website over de Open Kerkendagen. En nu naar de godvader van de Nederlandse rock'n'roll. Dit is Peter.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs, met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Oh, zo mooi, hè? John Anderson en Vangelis. Dat was het prachtige I Hear You Now. En daarvoor gingen we de discotour op met de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Ik vertel nog dat je vandaag op het culinaire festival Smaak terecht kan in Aarschot. Er staan heel wat foodtrucks en lokale keukens opgesteld die je verrassen met de wereldse smaken en huisgemaakte specialiteiten. Er is ook live muziek en animatie die zorgen voor de zomerse vibes en ontspanning. En het is dus culinair genieten in een gezellige setting voor jong en oud. Op het Kerkplein en de Kardinaal Mercierstraat in Aarschot. Nog tot 11 uur dus het festival Smaak. En daarmee zit deze aflevering van de Graffiti er ongeveer op. Ik dank Frits van Perk voor de redactie en de samenstelling. En al die activiteiten vind je natuurlijk ook terug op onze website op de agendapagina van radiodemerstad.be. Zometeen is het aan Tommy de Graven en ik heb voor jullie nog Iron Horse, stevige rock'n'roll met Sweet Louie Louise. Smakelijk eten en tot vanavond om 6 uur.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
5: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
3: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
6: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. En dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale of lak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
3: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

met de Obscure Pet Shop Boys shows, aangekondigd in Berlijn op 12 en 13 juli. En tijdens die concerten spelen ze vooral minder bekende albumtracks, B-kanten en favorieten van fans, in plaats van uitsluitend grote hits. Maar er is ook nog de Dream World Tour van de Pet Shop Boys, succesvol en aangekondigd met optredens in Italië, Turkije, Griekenland, Frankrijk en Noorwegen. En er is meer, want er zijn ook nog plannen voor een nieuw studioalbum. Ik bedoel maar, ja, die van de Pet Shop Boys, die zitten echt niet stil. En dat waren ze nog eens op zondagmiddag met West End Girls. Goedemiddag en welkom. Dit is de 12-2-show op Demerstad. De grootste klassiekers op je zondagmiddag. En we gaan dat lekker combineren met informatie uit de regio. Dus hier blijven bij Radio Demerstad. Dat is de boodschap. En dit zijn de Cats.

Edwin Starr en Context. Vandaag zondag 7 juni tot 16 uur opent het Behijnhof van Diest de beurs voor tweedehandsboeken en oude documenten. Je bent er welkom.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

You're more than a number in my little red. Dat betekent wel wat. De Drifters op Dijmenstad. Vandaag zondag 7 juni tot 17:30 ben je welkom in de stadsfeestzaal van Aarschot voor de spirituele beurs Bloom Fair. De dag vol magie wordt gekruid met workshops en lezingen en de eerste 200 bezoekers ontvangen een goodiebag. De toegang is gratis voor kinderen onder de 13 jaar.

0: spinners die zorgen voor de nodige positiviteit op zondagmiddag met Cupid.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Geregeld wat zon met afwisselend wat wolken, vrijwel droog, hooguit een lichte lokale bui. Temperaturen vandaag rond 19 à 21 graden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind en voor morgen maandag 8 juli meer bewolking, kans op lichte regen of motregen, vooral later op de dag. Iets zachter met maxima rond 21 à 22 graden en een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Ja, voor de echte astronomische zomer moeten we nog even wat geduld oefenen. Die komt eraan op 21 juni. En wist je dat daar ook een starttijd op staat? Dat is namelijk om 10:24.

0: vindt het sowieso een geweldig nummer. Suzanne Fassbender en de Twilight Café. Vandaag, zondag 7 juni, van 14 tot 22 uur... opent BV Kluisbergen aan Rijnrode in Assent haar wijnterras. Op het programma staan een bezoek aan de wijnmakerij... en een rondrit met huifkar. Om 17 uur opent de barbecue... maar daarvoor moet je online inschrijven.
1: De 12

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.

0: 1980, Styx en Beep op Demerstad. We hebben ook een Facebook- en Instagram-pagina. Als je ons wil volgen, dan kan dat zeker en vast. En je kan Radio Demerstad uiteraard op FM beluisteren in Diest, Herk de Stad en Scherpenheuvel. Ook op DAB+, in Brussel en Leuven. En het kan tegenwoordig wereldwijd via de app van Demerstad op demerstad.be. Ook dat is een optie en dat is dan via de website. En die app die is te downloaden voor iOS of Android. Helemaal gratis.
1: Goedemiddag.
2: Dit is de 12.

0: Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Niks houdt ons tegen om er ook zo meteen in te vliegen met het tweede uur van deze 12-2-show. Een vol uur de beste klassiekers en info uit de regio gecombineerd. Ja, dat is leuk op zondagmiddag en dat heb je zo meteen te goed na de uurwissel en de nieuwsdienst. Ja, die komen er eerst aan zo meteen en dan zijn we helemaal terug. Ik laat je met T-Rex en een leuke 70s classic.
1: 1971.
0: Dit is Get In On.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt, maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details zoals jouw rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
5: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
3: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Don Henley en Boys of Summer. Hij won er in 86 een Grammy voor als beste male rock vocal performance. En hij bereikte ook nog eens de top 5 van de Amerikaanse hitparade met dit nummer. Goedemiddag en welkom bij Demus Stad. De grootste klassiekers, ze staan op jou te wachten.
1: Tommy de Graven.
2: Dit is de Broadway Show.
0: Met onder meer The Course, Radio, Jackie Wilson. We gaan nog eens naar 1957 voor Reed Petit. En ik heb straks ook Jack Jersey en Vlaams werk van Ingeborg. Maar eerst The Three Degrees nu. Een inhoudende regel, want een beetje zorg dragen voor jezelf, dat is superbelangrijk.

Goals en alles waar het hier om draait. Radio. Vandaag vindt in Den Amer in Diest tot 17 uur een beursplaats van Retro Heaven, Vintage Toys en Retro Gaming.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je huid.
5: De Romeo's.
6: Viva de Romeo.
5: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
7: Je auto wassen.
8: Check.
7: Je ramen wassen.
8: Check.
7: Maar je zonnepanelen?
8: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
7: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
9: Solar Assistance to the rescue!
7: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
10: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
11: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
11: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: Nederlandse artiest Jack Jersey. Maar dat is eigenlijk het alter ego van Jack William de Nijs. Hij werd geboren in 1941 en is al een tijdje niet meer onder ons. Hij overleed in 1997 en dit was nog een van zijn grote hits van destijds. Belangrijk om te weten, hij was niet alleen een artiest die hits voor zichzelf maakte, maar hij was ook een soort van hitmachine achter de schermen voor andere artiesten.
1: De 12-2-show, elke zondagmiddag op Radio Demerstad met Tommy de Graven.

0: Baccara in de 12-2-show. Komende woensdag 10 juni om 20 uur kijk je in de Cinema Paradiso in Diest naar Christy. De film volgt de carrière van Christy Martin tot haar topjaren als bokser in de jaren 90. Ook de poging tot moord op haar man en voormalig trainer in 2010 komt aan bod. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. En om 20 uur draait in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm Primavera. Vivaldi wordt de leraar van Cecilia. Zij is een getalenteerde violiste die in een weeshuis verblijft.
1: Het is zondagmiddag. Ben jij klaar voor een duik in de tuin?

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Oh.

Graffiti en Baker Street. Vanaf komende donderdag 11 juni, dan breekt de WK-gekte los, want dan start het wereldkampioenschap voetbal in Amerika en Mexico met de openingswedstrijd om 21 uur op donderdag 11 juni tussen Mexico en Zuid-Afrika in groep A. En onze Rode Duivels die nemen morgen het vliegtuig naar Amerika en komen pas een week later in actie. Op maandag 15 juni is dat om 21 uur. En dan nemen ze het in groep G op tegen Egypte. Ja, we zijn met z'n allen wel heel benieuwd hoe het de Rode Duivels gaan doen op dat WK in Amerika. En we gaan het op de voet volgen. En ik geef je nog wel wat randinformatie mee de komende weken hier in de 12-2-show.

een drafje richting 2 uur met dit geweldige country nummer van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Dit was de 12-2 show voor deze 7 juni. Zometeen genieten met Siesta en Jan de Groot op zondagmiddag. En de klassiekers natuurlijk bij Radio Deemerstad. Geniet van de muziek bij Jan en ik zou zeggen, maak er nog een fijne zondag van. Wij maken een nieuwe afspraak volgende week zondag om 12 uur voor veel classics en info uit de regio en een nieuwe 12-2 show op Deemerstad. Heel graag tot volgende week zondag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
4: Want deze verkiezingen die vinden in Armenië plaats op een belangrijk moment. Het land probeert eigenlijk nauwer samen te werken met de Europese Unie. En als waarnemer gaan we hier beoordelen of eigenlijk de verkiezingen onafhankelijk verlopen en het eigenlijk gaat via democratische standaarden.
3: Naast de spanningen met Rusland strijdt Armenië ook al jaren met de buurland Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabakh. De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is, maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: van de film Staying Alive uit 1983. Je hoorde Frank Stallone en Far From Over. En als hij het heeft over siesta bij Radio Demerstad, ja, dan heeft hij helemaal gelijk. We zijn nog maar net begonnen.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Fijn dat u erbij bent allemaal. Tommy de Graven nog even bedankt voor de afgelopen 2 uur. En nu siesta-tijd van u tot 4 uur bij Demerstad. Straks onder meer de feiten van de dag. U krijgt van mij ook het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk ook veel muziek. Dit is Carlos met Big Bisou.
2: Up

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
7: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal, op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Leo Sayer en I Feel Thunder in My Heart doet een beetje terugdenken aan het weer van de afgelopen dagen. Hè. Er is de afgelopen week haast geen dag voorbij gegaan of er kwam wel wat donder en bliksem langs. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dan nu tijd voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 7 juni 1998. Bij het stadje Jasper in Texas in de Verenigde Staten wordt een zwarte man, James Byrd Jr., door 3 blanken met een ketting aan hun auto geknoopt en over 3 mijl meegesleept en daardoor vermoord. De daders waren sympathisanten van onder meer de Ku Klux Klan. En de Amerikaanse rockartiest Prince veranderde op 7 juni 1993 zijn naam naar een symbool. Zolang de rechten op zijn muziek bij zijn vroegere platenmaatschappij Warner Brothers zouden blijven. Pas 6 jaar later krijgt hij de rechten op zijn muziek terug en wordt hij dus opnieuw Prince. En de beroemde Catalaanse architect Antoni Gaudi, die wordt aangereden door een tram. Dat gebeurde in zijn woonplaats in Barcelona. Hij sterft enkele dagen later. Het ongeval gebeurde ook op 7 juni in het jaar 1926.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja!

Het zal voor altijd de moeilijkste vraag blijven om een antwoord op te geven. Why, dat was de Bronski Beat. Het weerbericht. Ja, en waarom dat het de afgelopen week haast elke dag wel geregend heeft, dat is ook zo'n vraag waar we geen antwoord op hebben. Vandaag is het ook zwaar bewolkt, maar het goede nieuws is, het blijft grotendeels droog bij temperaturen rond de 20 graden. Ook vannacht blijft het nog droog, maar morgen dan verandert het alweer. Na de middag komen er regen en buien opzetten, eventueel vergezeld van onweer. De temperatuur blijft wel ongewijzigd, ook morgen 20 graden. En dit is Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bruinsbe. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat.

0: Recht dansbaar nummer, zelfs in een siesta op zondagmiddag bij Radio Demerstad. Dat waren de Sparks. We blikken al een beetje vooruit naar volgende week zondag. Dan spreken de Sint-Joris vrienden af op de parking van sporthal Het Solveld in Tielt voor een wandeling over 8 kilometer van Tieltberg naar Motbroek. Ze vertrekken daar zondagmiddag om 2 uur. Van 2 tot... ik weet het niet.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: En dit is Amerika met The Border.

Whitney Houston met de nummer van haar gelijknamige debuutalbum. Dat was All At Once. En dat werd meegeschreven onder meer door Jeffrey Osborne. All At Once zie ik ook dat het bijna 3 uur is gaan worden. Rock Voisin komt er nog aan met I'll Always Be There. En daar kan ik aan toevoegen dat ik er ook weer ben. Zometeen na het nieuws van 3 uur. You

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pashinyan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer.
4: Pashinyan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen, zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europees stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
3: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Jeopardy, een nummer uit 1983 van de Greg Kin Band. En dat was het enige nummer wat in Amerika een top 10 hit voor de band zou worden. En ze waren bijna op nummer 1, bleven steken op 2. Ze werden geklopt door Beat It van Michael Jackson. Ja, daar kan je moeilijk tegenop.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: We blijven hier nog tot 4 uur, als u het goed vindt. Voulez-vous, dit is ABBA.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food en drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Stel leuke dames uit Nederland, hè, deze Dolly Dot. Ze scoorde in 1982 met Do You Wanna Wanna. En daarvoor dat prachtig duet van Johnny Mathis samen met Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. Voor koffie is het nog niet te laat, maar wel de hoogste tijd, vind ik.
1: Tijd voor koffie.
0: Voilà, we houden koffiepauze. We draaien drie plaatjes non-stop naar elkaar. De eerste is deze, van Pharrell Williams. Een Happy.

0: Dat waren de Supremes en ja, Radio Demerstad, je hoort hem overal. I Hear a Symphony. En daarvoor de T-set met She Likes Sweets.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een 34-jarige Belg die is in Montenegro gearresteerd na een opvallende poging tot mensensmokkel. Bij een grenscontrole vonden de speurders namelijk een vrouw verstopt onder koffers en een grote bos bloemen. Die bevonden zich allemaal tussen de voorste en de achterste autozetels. De vrouw, met dezelfde leeftijd als de smokkelaar, ze had de Marokkaanse nationaliteit en geen visum voor toegang of verblijf in Montenegro. Wat er precies met haar gebeurd is, weet ik niet, maar waarschijnlijk was het goodbye en tot nooit meer.

Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Wij blikken al een beetje vooruit naar het volgend weekend, want Aurodenberg viert in Aarschot Giro-kermis. Dat begint vrijdag van 6 tot 9:30. Dan wordt namelijk de Arenberg-jogging gelopen over een vlak en overwegend verhard parcours. Zaterdag om 14:00 opent dan de kermis met Grim en Confettine. En zondag om 15:00 concerteert Hageland harmonieus. En de zangboekjes zullen daar voor jou klaar liggen. De inkom is er trouwens helemaal gratis.
1: Jan de Groot.
0: En nu Queen op zondagmiddag bij Radio Dem.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel.

Helemaal tot het gaatje gedraaid. Dat was The Bad Moon Rising van de Creedence Clearwater Revival uit 1969. En ja, daarmee zijn we ook bijna aan het gaatje van deze siesta-aflevering. Fijn dat u erbij was allemaal. Ik wens je een fijne verderzetting van deze zondag. En zometeen bij Demerstad is het tijd voor Zwartwerk met Guy de Zwart. Veel plezier ermee. Wij gaan afsluiten met James Ingram en Michael McDonald en jouw Moby Dare. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer om 2:00 hier bij Demerstad. Graag tot dan!

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
4: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Leo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Een hele fijne zondagnamiddag. Welkom bij Radio Demerstad. Liefde is het belangrijkste in het leven. Tot die conclusie was Roger Glover gekomen in Love is All.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Ja, liefde en muziek natuurlijk, want dit is inderdaad Zwartwerk tot 6 uur vanavond. Wie zin heeft, mag nu mee aan boord met de Love Train van de OJ's.

0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Forever.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: Lena Adriaansen, dat is de Lena waarover het gaat in dit nummer van Twee Belgen. Lena was Café Bazin en dikke vriendin van Rembert de Smet, een van de Twee Belgen. En dit is nog meer vaderlandse muziek op de radio van Remo van het Groene Woud.
1: De minder gelovigen.

0: zegt de grootvader van Prins. En hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Sign of the Times blijkt een populaire titel voor een nummer. Het is een van de klassiekers van Prince, dat weet je. Ook Harry Styles heeft een Sign of the Times. En dit was misschien nog wel de minst bekende hit die zo heet. Dat waren de Bellstars op Radio Demerstad. Een Britse meidengroep die vooral actief was in de eerste helft van de jaren 80. Straks komt Angie Stone hier langs met I Wish I Didn't Miss You. Nu eerst de Commodores met Lionel Richie in Ceylon.

0: Vorig jaar, spijtig genoeg, overleden Angie Stone. We hebben ze in ons hart opgenomen en draaien haar nog regelmatig hier bij Demerstad. I wish I didn't miss you.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Moeilijke tijden ook voor Frank van den Broeke, onze minister van Volksgezondheid. Hij heeft zijn handen vol met de hetsen rond de langdurige zieken. Zijn hervormingsplannen krijgen ook flinke kritiek. Ja, de serieuze academische stijl van onze Frankie staat in schril contrast met dit vrolijke, zorgeloze popdeuntje van Sister Sledge. Het gaat een

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Je mag haar gerust een hotshot uit de jaren 70 noemen. Deze Karen Young uit 1978 kwam deze dijk van een hit. En ja, wanneer in een film aangedampte ramen van een auto in beeld komen, dan is er heel veel kans dat er in die auto stomende activiteiten aan het plaatsvinden zijn. Steamy Windows, geschreven door Tony Joe White, maar bekend bij het grote publiek dankzij Tina Turner.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en lucht kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via...

0: Ik heb er geen spijt van dat ik die nog eens gedraaid heb. De Walker Brothers met No Regrets.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Tijdens de 12e editie van Supermercado in Diest op 19, 20 en 21 juni word je meegevoerd naar de zachte, zoete en zwoele wereld van een Portugese feria. Denk aan warme klanken, kleurrijke straten en een feestje dat al je zintuigen prikkelt. Je kan je laten verrassen door opzwepende live muziek en DJ-sets tot smakelijke foodstands en lokale horeca, speels, straattheater ook en animatie voor jong en oud. In de straten slenter je door de Supermercado-markt, de winkels blijven extra open dan vrijdag en zaterdag. Tot 20 uur en zondag tussen 13

Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Ik ga het toch doen, al is het maar voor heel even, want we krijgen zo een nieuwsupdate om 5 uur op deze zondagnamiddag. En daarna pakken we de koe weer bij de horens voor het vervolg van deze zwartwerk hier bij Radio Demerstad. De Cutting Crew is dit nog.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
4: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Geen achterpoortjes, geen nooduitgang. The only way out is the only way in van Sir Cliff Richard. Hier kwam hij binnen langs de grote poort als openingsnummer van Zwartwerk deel 2 op deze zondag 7 juni.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Ik heet je graag opnieuw van harte welkom. We gaan nog een uur door met classic hits. Straks hoor je Alphaville met Sounds Like a Melody na deze hit uit 1979 van Janis Ian, Fly Too High.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

0: geloof niet dat de duivensport zo populair was in Nederland als in België. Maar ze kwamen wel degelijk uit Nederland. George Baker Selection. Ze staat symbool voor vrijheid en vrede. Hun witte duif, La Paloma Blanca. En ze vloog destijds ook de oceaan over en werd een hele grote hit in Amerika. Het zou een flauwe opmerking zijn om nu te zeggen dat ze daarvoor een pluim verdiend hebben. En dat gaan we dan ook niet doen.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Dimmerstad.
0: Het weekend loopt stilaan op zijn einde. Ik hoop dat je wat tot rust bent gekomen. Klaar voor alweer een nieuwe werkweek. Eens kijken wie er energie over heeft om het hoge dansritme van Snap te volgen. En dat zal nodig zijn in deze Rhythm is a Dancer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.

Ik hoop dat Peter Allen beseft dat dat behoorlijk duur is geworden. Vliegen naar Rio de Janeiro met die hoge olieprijzen en zo door de huidige situatie in het Midden-Oosten. Daarom dat vele landgenoten dit jaar allicht hun vakantie dichter bij huis plannen ten koste van de verre bestemmingen. En dan twee gasten die niet meer leven. Aretha Franklin heeft het uiteindelijk nog een paar jaar langer uitgezongen dan George Michael. In 1987 waren ze beide nog springlevend in I Knew You Were Waiting.

Fisher Z en So Long. En dan maken we even tijd voor wat geschiedenis. Xanadu, ken je dat? Dat was blijkbaar de zomerresidentie van Kublai Khan in Mongolië. Heeft veel indruk gemaakt op muzikanten, want Olivia Newton-John zong er al over. Net als dit vijftal.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Lieftallige Tiffany met Could Have Been en daarvoor Dave D, Dozzy, Bicky, Mick en Titch met The Legend of Xanadu. Een gedicht op muziek zetten is blijkbaar van alle tijden. Absent Minded deed het in België nog in 2009. De tekst van hun nummer Envoi is gebaseerd op een gedicht van Hugo Claus, dat weet je wel. Hetzelfde gebeurde al in 1971 met een gedicht van Ron Webster. Dat vond de weg naar het brede publiek in de vorm van deze hit van Roger Whittaker.

The Last Farewell. Ik denk dat Roger Whittaker ons duidelijk wilde maken dat we hier moeten gaan afsluiten. We naderen immers 6 uur. Fijn dat jullie erbij waren. Nog een aangename zondagavond. En veel plezier zometeen met het vervolg van de Demerstad-programmatie. Na 6 uur is dat dus naar goede gewoonte Willem de Groot. Afsluiten doen we vandaag met Bobby Brown.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via ANPR-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.

0: Ja, ik vermoed dat hij genoeg centjes verdiend heeft om er een eigen eiland op na te houden. Come to my island, uitnodiging van KC en de Sunshine Band. Dank je, Guy, voor het 2 uur durende zwartwerk. En wij zijn weer klaar voor 2 uur show tussen nu en 8 uur hier bij Demerstad. De Nederlandse Anna van der Breggen is de eindwinnares van de Ronde van Italië bij de vrouwen. Die heeft het niet gehaald. Die verliest die eindzege in de slotfase aan Demi Vollering. Ja, Demi Vollering die wint dus die Giro bij de vrouwen. En dus geen winst voor van der Breggen. In eigen land was Jordi Meus dan weer de beste in de Brussels Cycling Classic. Dat zijn 2 wieleruitslagen van deze zondag.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem de

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Een nummer dat door de boysband Westlife nog werd gecoverd, maar dit was de originele natuurlijk. En daar kiezen wij hier bij Demerstad uiteraard voor Billy Joel met de Uptown Girl. Ik herhaal het nog even, het klonk daarnet misschien een beetje verwarrend, maar het is wel degelijk Demi Vollering die met de eindwinst is gaan lopen in de Ronde van Italië voor vrouwen. En haar landgenote Anna van der Breggen, die vist dus achter het net en moest haar leidersplaats in die bergacht slotetappe dus aan Van der Breggen laten. In eigen land dus winst voor Jordi Meus in de Brussels Cycling Classic. En dat was een millimeter spurt met een andere Belg, met de Milan Fretin. En die eindigde op de tweede plaats. In Monaco was er dan weer een vijfde opeenvolgende overwinning voor Kimi Antonelli in de grote prijs van Monaco. In het Formule 1 hebben we het dan. Het was trouwens een heel erg tumultueuze race met een late herstart daar in Monaco. En op dit ogenblik is nog altijd de mannenfinale aan de gang op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros tussen de Italiaan Flavio Cobolli en Alexander Zverev. Het is daar 2-1 voor Zverev in de sets. Hij won de eerste met 6-1, verloor de tweede met 6-4 en won dan weer de derde met 6-4. Momenteel staat hij 4-3 achter in de vierde set. Misschien komt er daar nog wel een vijfde, dat is nog even afwachten. Wij gaan nu naar Wales, want deze Welshman wordt vandaag 86 jaar. Hier is Sir Tom Jones.

Miss Joan Armatrading, bekend van de twee hits. Hè. Rosie was er eentje van en deze Drop the Pilot die je net hoorde. Heb je zin in een glaasje wijn? Dan kan je nog tot 10 uur vanavond terecht bij de Kluisberg in Rijnrode te Assen voor het wijnterras. Op het programma een bezoek aan de wijnmakerij. En de barbecue die is sinds 5 uur ook geopend. Daarvoor moest je wel ingeschreven zijn. Je weet maar nooit als je eens langsloopt dat je ook een hapje kan mee eten in de Kluisberg in Rijnrode te Assen. En nu naar onze stand-up comedian van jaar en dag al, Urbanus, jawel, Urbain Servranckx. Hij is jarig vandaag, hij wordt er 77 en is momenteel bezig aan zijn afscheidstournee Best Of. En onlangs was hij nog te gast in Den Egger in Scherpenheuvel. En vandaag dus 77 geworden, Urbanus. Met hem trekken we naar de Côte d'Azur.

al dansend af te sluiten. Oeh la la, let's go dancing. Dat waren Cool en de Gang hier bij Radio Demerstad. Het blijft spannend in de finale, de mannenfinale van het Grand Slam toernooi op Roland Garros. Het is nog altijd 2-1 in de sets voor Zverev, maar in de vierde set leidt hij nu met 6-5. Dus nog één spelletje en dan is de winst voor Zverev. Dus nog even koffiedik kijken daar. Morgen kan je op de Citadel van Diest weer terecht voor de tweede maandag op rij op de Rommel- en Brokantenmarkt. Vorige maandag zijn ze daar begonnen en morgen de tweede maandag op rij. Dus de Brokantenmarkt op de Citadel in Diest. Morgen tussen 11 en 12.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Een van die rustige nummers van Madonna uit de film Vision Quest. Dat was Crazy for You uit het midden van de 80s. De tiebreak beslist momenteel over het lot van Zverev. Misschien als hij die tiebreak in de vierde set binnenhaalt, dan pakt hij ook de eindwinst in Roland Garros. Nog even afwachten. En zo meteen om 7:00 beginnen de jonge rode duivels, de min 17-jarigen, aan de finale op het EK in Estland. Tegenstander is Italië, dus België-Italië, zo meteen de finale van de min 17-jarigen in het voetbal.

brengen soms ook wel geluk, hè. I Love the Sound of Breaking Glass, dat zong Nick Lowe eind van de jaren 70. En de nieuwsuitzending van 7 komt eraan. Meer nieuws ook over de toestand in Anderlecht. Want er zijn bij de brand gisteren toch een paar lichamen onder het puin gevonden. Meer details zometeen uiteraard om 7 uur. We hebben voor jullie nog Morris White & Co. Earth, Wind & Fire, met de andere woorden. En Love Goes On. En zometeen nog een uurtje show hier bij Radio Demerstad.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A en B. Camera's. Hopelijk geeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Who's Johnny, een solo hit van El Dibach uit de 80s. En zo begonnen we deel 2 van de show, waarin we melden dat de Grand Slam finale op Roland Garros nog niet is afgelopen, want Coboli, de Italiaan, heeft de vierde set gepakt. In de tiebreak werd het 7-5 en dus is het 2-2 in de sets en moet de vijfde set de beslissing brengen. En de bal rolt ook in Estland voor de finale van de jonge Rode Duivels, de -17-jarige tegen Italië. Voorlopig nog 0-0.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met

prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D Inhalen. Meld

0: ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. 20 jaar, Zelem, zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.

nummer van Niels Daka in de discoversie van Precious Wilson en Eruption. Dat was One Way Ticket to the Blues. Volgende woensdag dan begint aan den Egger in Scherpenheuvel de startdag voor de fietsvrienden. Die is ook bedoeld voor anderstaligen om tijdens een gratis tochtje in de omgeving hun Nederlands bij te schaven. Meer info over het initiatief vind je bij de dienstvrije tijd in Scherpenheuvel Zichem. En woensdagavond is ook filmavond in Cinema Paradiso in Diest voor de film Christie om 8:00. En die volgt de carrière van Christy Martin tot in haar topjaren als bokser in de jaren 90. Ook de poging tot moord op haar man en voormalige trainer in 2010 komt aan bod. Tickets bestel je online of overdag via Den Amer. Christy woensdagavond in Cinema Paradiso in Diest. En nu trekken we naar de Dominicaanse Republiek voor een man die vandaag 69 wordt. Dat is deze, Juan Luis Guerra. En die kennen we van deze hit uit begin jaren 90. Burbujas de Amor.

noemen van Barry Biggs, de man die debuteerde in 1977 met de Sideshow en in de 80s dook hij nog een keertje op met dit bescheiden Love Come Down. In de finale op Roland Garros leidt Zverev in de beslissende vijfde set momenteel met 3-0, dus dat ziet er alvast goed uit, maar met die Italiaan Cobolli ben je toch nooit klaar natuurlijk. En de jonge Rode Duivels houden voorlopig ook stand in de EK-finale bij de min-17-jarige tegen Italië. Het blijft daar nog 0-0. Deze 7 juni is de geboortedag van Prince, maar hij overleed in 2016. Hij zou 68 zijn geworden. Hier is hij nog eens met een van zijn vele classics, The Sign of the Times.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

heerlijke Belgische popmuziek. De Gentse New Inspiration met de Rainbow I Love You uit 1971. En dit weekend stond het foodtruckfestival Smaak in Aarschot. Volgend weekend dan verhuizen de trucks naar Hasselt, naar het stadspark. En de kinderen kunnen zich daar ook uitleven met onder andere petanque, minigolf en kindergriemen. Vrijdag is Smaak open tussen 5 en 11 in de avond. Zaterdag tussen 2 en 11 en zondag tussen 12 en 9. En dit is Mr. Steve Winwood.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Ja, hij kan haar niet vergeten. Hè? All Summer Long, dat was Chris Rea uit het midden van de 80's. Intussen is het snel gegaan. De Duitser Zverev heeft de mannenfinale op Roland Garros gewonnen. In de beslissende vijfde set werd het 6-1 tegen de Italiaan Flavio Cobolli. En het is rusten in de EK-finale bij de voetbaljongens tot 17 jaar tussen België, de Jonge Duivels en Italië. Er is nog niet gescoord daar, dus 0-0 halfweg. En dan nu naar een vrolijke bende. Dit zijn de Tremolos.

Ja, je wordt daar instant vrolijk van. Suddenly You Love Me van de Tremolos. Er bestaan talloze versies van. Eentje in het Frans van Joe Dassin. In het Nederlands van Ben Kramer. En zelfs van...

0: winkeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden.

Het lijkt me een ideale gelegenheid om de blokkende studenten natuurlijk de weg te laten vinden naar Demerstad op zondagavond, want dat is de perfecte muziek op de achtergrond nu. Ja, ze zitten in hun blokperiode. The Police en Every Breath You Take uit 1983. En nu hebben we Natalia met een hit uit 2004. I Want You Back.

Beatles hoorde je bij de Immerstad en dan de Ronettes met die hit uit 1963, Be My Baby. Tot en met 26 oktober kan je in principe elke maandag van 11 tot 15 uur terecht op de Citadel van Diest voor een brocante markt. Let wel op, dat is niet het geval op 22 en 29 juni.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Zo, Gero, daarnet in een duet met Paul Jong. En dan hadden we ook nog Gloria Estefan. Op woensdag 10 juni om 19:30 begint aan den Egger in Scherpenheuvel de startdag voor de fietsvrienden. En die is ook bedoeld voor anderstaligen om tijdens een gratis tochtje in de omgeving hun Nederlands bij te schaven.
1: Ja.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Boris Gardner, I Want to Wake Up With You. Op donderdag 11 juni is er om 20:30 een kampvuurconcert aan het kasteel van Horst, en dat met Luca Bloem. It's hard.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opschudding in het voetbal in Denemarken. De Deen Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Denemarken nam het op dat moment op tegen Oekraïne in een oefenwedstrijd. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het gezien de omstandigheden goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK-voetbal. Hij kreeg toen een defibrillator. Christian Eriksen is 34. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franken.
4: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
3: En dus moeten we volgens Franken evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 spannende sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond de 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Weer zo'n classic die de jaren 70 rijk was. Steeners Wheel bij Demerstad. Bijna 6 of 9. Goedenavond.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening. Michel D.

0: Verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Poetry, Emotion, Inker en Hamilton daarnet en dan Roxy Music, Dance Away. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni viert Au Rodenberg in Aarschot aan Giro Kermis.

Madonna Summer hoorde je ABBA hier bij Easy Listening. Op zaterdag 13 juni om 20 uur kan je vanop de Grote Markt met een nachtwachter op stap gaan in het middeleeuwse Diest. De deelname is gratis voor kinderen tot 12 jaar en bij voorkeur reserveer je wel via Nachtwachter Chef.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Mooi, ja toch. Billy Paul bij de Hemerstad. Momenteel is via uitgeverij Partizaan het boek C4 van Geert Mertens uit Aarschot verkrijgbaar. De thriller volgt een man wiens leven totaal ontspoort na de gruwelijke dood van een collega. Hey, ik wens je nog een hele fijne verderzetting van je zondagavond. Straks is er Frits hier bij Demerstad. Graag tot volgend weekend voor een nieuwe Easy Listening. Dit is Paul Young. Hey.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger, daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Francken.
4: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO economisch op vlak van werkgelegenheid meer waarde dan België.
3: En dus moeten we volgens Franken evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge rode duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
5: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Mannaert, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens, hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
3: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond de 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Rocking All Over the World. Michel, bedankt voor jouw programma van daarnet. En luisteraars, jullie zijn bedankt om nu af te stemmen voor...
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée, van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg!
0: Wij laten het kalf alvast niet verdrinken. Ja.

win again. Met streven naar succes is niks mis. Maar het moet wel gezond blijven. Probeer dus het beste uit jezelf te halen, gekoppeld aan discipline, verantwoordelijkheid en motivatie. Dan ben je overigens moeilijk te stoppen. Vandaag viert de Koninklijke Sterrenwacht haar 200ste verjaardag. Via deze maatschappij verneem je wanneer de zon en de maan opkomen en weer ondergaan. Bijvoorbeeld wanneer er volle maan is en wanneer er een eclips gebeurt.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

Ieder jaar gebeuren er zaken die je nu eens meevallen en dan weer minder. Laten we eens kijken wat deze 7 juni historisch te betekenen heeft. We duiken terug naar 1654, toen Lodewijk XIV werd gekroond tot koning van Frankrijk. In 1776 wordt bij het congres in Washington de onafhankelijkheidsverklaring gelezen ten overstaan van Groot-Brittannië. En in 1914 wordt het Panama-kanaal geopend. In 1929 wordt Vaticaanstad een soevereine staat. En op 7 juni 1967 beter verovert Israël de oude stad van Jeruzalem.

We hadden daarnet over Lodewijk de 14e, die nu, in de 21ste eeuw, is gereïncarneerd in paus Leo de 14e. Louis XIV, begrijp je? Verder ligt de 7e juni met de Internationale Tourette-dag de focus op het syndroom van Gilles de la Tourette. Daarbij merk je, bij de patiënt, ongecontroleerde bewegingen en uitspraken. Verdomme toch!

0: Ook oude besjes kunnen nog kranig zijn. En dus prima in staat om ook tussen 11 en 12 te luisteren naar Radio Demerstad.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We zetten een punt achter ons eerste uur met Kim Wilde. Daarna werpt Belga een blik op het wereldgebeuren. Heel graag tot zo dadelijk.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël, dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Volgens het Israëlische leger werden er een tiental raketten afgevuurd en werden ze allemaal neergehaald. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers of schade. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat de aanval een waarschuwing was en dat hun reacties groter zullen zijn als Israël de agressie blijft verder zetten. Wellicht een verwijzing naar de Israëlische aanvallen van eerder vandaag op de Libanese hoofdstad Beirut. Net niet voor onze jonge rode duivels. Ze verloren hun EK-finale bij de U17 van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch mogen ze trots zijn op hun prestatie, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sports director van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
3: En hoopvol nieuws rond de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte opnieuw plots in elkaar op het veld. Dit keer tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Eriksen kreeg op het EK in 2021 een hartstilstand op het veld. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. En die heeft nu volgens de ploegdokter zijn werk gedaan. Eriksen kon ook zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal nu verder onderzocht worden wat er precies met hem gebeurde. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
5: En wat nu?

0: vanuit Demmerland, inclusief zijn bijrivieren, breien we nu een einde aan het weekend. Want morgen begint alweer een nieuwe werk- en schoolweek. How will I know? Door de klok in de gaten te houden bijvoorbeeld.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée, van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: We duiken nu dieper de nacht in.

Waarom is de lucht blauw? Waarom moeten we eten? Waarom slaapt onze kat zoveel? En nog zoveel meer vragen krijg je te horen van je kind in de zogenaamde waarom-fase. De verklaring ligt voor de hand. Het kind is in die fase gekomen dat het de omgeving om zich heen wil begrijpen. Mag ik daar nog één vraag aan toevoegen? Waarom zeg ik dit in elk programma door mij gepresenteerd? Een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat.

0: Take me to your heart. De weg inslaan naar iemands hart betekent geregeld een nieuwe start. De ander laat je niet los en je raakt steeds meer in de ban van hem of van haar.
1: Frits van Perk.
0: Als die drang wederzijds is, ben je de koning en koningin te rijk.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Overledenen leven voort zolang aan hen wordt gedacht. Daarbij komen natuurlijk ook soms minder leuke herinneringen naar boven. Dat beantwoordt overigens aan onze dagelijkse omgang met mensen, die jammer genoeg niet altijd langs de zonnige kant verloopt.

0: One of Us. Ik stel voor dat we met z'n allen weer afspreken voor volgende week. Na 12 krijg je een overzicht van het nieuws van de dag. En krijg je ook te horen wat we mogen verwachten voor weer.
1: Zondagsvaru met Frits van Perk.
0: We wensen je nog een fijne en succesvolle week toe. Heel graag tot komende zondag. We gaan er nu uit met Michael Jackson. En vergeet het niet. Radio Demerstad houdt je gezelschap 7 op 7, 24 op 24.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump roept Israël op om geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met Israëlisch premier Netanyahu. Iran vuurde vanavond een tiental raketten af op Israël, ondanks een staakt het vuren. Alle raketten werden volgens het leger onderschept. Intussen wil Trump dat Iran weer aan tafel komt om te onderhandelen voor een vredesakkoord. Volgens hem staan ze dicht bij een overeenkomst. De jonge Rode Duivels balen nadat ze de finale op het EK bij de U17 hebben verloren. Ze gingen onderuit tegen Italië na penalties. De Duivels kwamen nogthans laat in de match op voorsprong, maar Italië kon er toch nog 1-1 van maken. Een zure nederlaag dus. Voor Italië is het dan weer de tweede keer in zijn geschiedenis dat het Europees kampioen wordt bij de U17. En tranen in de AFAS-doom vanavond. Na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor de laatste keer opgetreden. Karen, Christel en Kathleen gaven nog één keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-doom. Eindigen deden ze met hun intussen gevleugelde woorden.
4: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
3: Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump roept Israël op om geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met Israëlisch premier Netanyahu. Iran vuurde vanavond een tiental raketten af op Israël, ondanks een staakt het vuren. Alle raketten werden volgens het leger onderschept. Intussen wil Trump dat Iran weer aan tafel komt om te onderhandelen voor een vredesakkoord. Volgens hem staan ze dicht bij een overeenkomst. De jonge Rode Duivels balen nadat ze de finale op het EK bij de U17 hebben verloren. Ze gingen onderuit tegen Italië na penalties. De Duivels kwamen nogthans laat in de match op voorsprong, maar Italië kon er toch nog 1-1 van maken. Een zure nederlaag dus. Voor Italië is het dan weer de tweede keer in zijn geschiedenis dat het Europees kampioen wordt bij de U17. En tranen in de AFAS-dome vanavond. Na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor de laatste keer opgetreden. Karen, Christel en Kathleen gaven nog één keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-dome. Eindigen deden ze met hun intussen gevleugelde woorden.
4: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
3: Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.